0: Islander.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
4: Gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is, zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: From your car radio to your phone.
1: Everywhere we go.
2: Go!
0: Download the free Galaxy Radio app.
2: You get it anywhere.
3: And keep the music going.
4: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even fijn.
5: Jacques Chirac.

Galaxy Radio. Summer lives here. Summer lives here.

0: Rara,
1: Sisa, Kuneti, goedenavond. Ik ben blij dat jullie gekomen zijn om met poëzie te leven. En dat zeg ik omdat ik niet wil zeggen om poëzie te horen. Want poëzie is op de eerste plaats voelen. Woorden zouden eigenlijk niet nodig moeten zijn. En ik ben blij dat sommige dingen aan zijn gezegd. Dus mifmise, kantaki, liki, fami mofote en mimofo blaka.
2: Galaxy.
3: Take them back.
4: Break it back.
5: Like it was yesterday.
6: Yeah. Throwback.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m. Galaxy Radio.

down.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarend om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: City clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluidt opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, wil je hypen? Niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clock in.
7: In your car on the app.
8: The city clock in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
12: Galaxy Radio.

0: That's right, it's Galaxy in the Morning time. Good morning, good morning. If you're just waking up, if you're just checking in, let's get into things that happened on this day.
1: Things that happened on this day.
0: That's right, let's get into things that happened on this particular day. Man, what am I talking about? What am I talking about, Tony? Where you at with them things that happened on this day?
2: Today is July 16th, so on this day in hip-hop and R&B news, we can start off with the year 1995. Rap singer and Queen Latifah, was the victim of a carjacking attempt that went wrong, leaving her bodyguard shot and wounded. Thankfully, only wounded. 2011 Party Rock Anthem by LMFAO hits number one after first appearing on the Hot 100 on February 12th at number 78. So this is a big climb. Thanks to a captivating video, the song starts the shuffling dance craze and spends a staggering 68 weeks on the chart. 2017, DMX was charged with tax fraud in the U.S. after allegedly hiding millions of dollars in earnings. The rapper, mama named him Earl Simmons, was arrested in New York. Law enforcement officers claimed he owed millions of dollars in taxes from songs and said he went out of his way to break the law. He faced up to 44 years in prison if he was found guilty on all 14 counts. 2021 sees Biz Markie, the clown prince of hip-hop, dies at the age of 57. He's best known for his 89 hit, Just a Friend. And last but not least, the year is 2022, and J-Lo, Jennifer Lopez, marries Ben Affleck at a quickie wedding in Las Vegas. The couple were engaged in 2002 and had a lavish ceremony planned that did not go through because, of course, they called it off. They started dating back in 2021 after J-Lo's marriage to Mark Anthony and Ben's marriage to Jennifer Gardner had ended. And that is all that happened on this day in hip-hop and R&B news.
0: Man, a couple things went down. A couple things happened. Indeedy. Man. Hey, we got some more hits and bangers. I tell you what, though, we're going to see you in that 9 o'clock hour. Let's get to these bangers.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
4: Keep it loud.
8: We are Galaxy Radio.
9: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: Galaxy Radio.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt. Terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

Galaxy Radio. Summer's on.

0: Check out the
1: music.
2: Hey, next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het Galaxy News. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdrage aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
6: Dit is het Galaxy Nieuws. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: Yeah. In your car on the app.
9: The city clocked in.
10: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
13: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy It's 1 PM.
1: Dit is het Galaxy News. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt. Terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je

0: AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
1: Galaxy Radio.

Ik heb me toch een lekkere throwback voor je, man. Even zonder grap. Ik bedoel, ik kies altijd wel lekkere throwbacks uit. Al zeg ik het zelf. Sowieso SZA Good Days, die hoor je zo meteen. En wat ik al zei, een throwback. Jade, don't walk away. Hey, de dames. Jullie weten waar ik het over heb. Op het moment dat we dit horen, we worden Jade. Weet je, we staan daar met onze zweeftop, haar strak, slop sokken. You know, ja man, dat roept het bij mij op. Gewoon back in the days. Het is ook uit 1992. Ik weet niet wat jij aan het doen was, maar ik had waarschijnlijk een baantje. En ik luisterde naar muziek op cassette. Hè?

0: We zitten midden in een festivalseizoen, dus dat wil zeggen dat onze Nederlandse helden het druk hebben. Onder andere Frenna, die komt zo meteen langs. Frenna, deze man, hij blijft vernieuwen, man. Hij blijft vernieuwen. He got the blueprint and I love it. Dus stel dat je Frenna ergens wilt checken, gewoon lekker googlen. Geloof me, je hebt genoeg kansen. Dus en stel dat je nergens naartoe gaat, of je denkt, ik beskeer, kan je altijd gewoon naar Galaxy luisteren. En dan mag je Frenna helemaal gratis. Mag je lekker van genieten, dat doe ik ook. DMX Party Up en 1999, lekker de throwback komt langs. Jammer dat deze man niet meer leeft, maar zijn muziek blijft voortleven hier bij Galaxy Radio. Beginnen met Kevin, tijdloos.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. A$AP Rocky en Gunna Won't Stop.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Dior, Go Mama, kom langs. We hebben Jordan Adetunji, die komt ook langs. Uit de UK, man. Hij is goed bezig. Hij is al een tijdje bezig, trouwens. En misschien hoor je hem regelmatig hier voorbij komen op Galaxy. Maar ik vind het ook wel super tof dat eigenlijk, laat me het zo zeggen, mensen, artiesten in UK, Londen, you name it, zijn gewoon ook al heel lang bezig. En ze zijn gewoon mad. Mad goed. Dus ik vind het ook gewoon super tof dat hier bij Galaxy, weet je, dat qua artiesten dat het gewoon een mengelmoes is. En dat we gewoon, laten we zeggen, de talenten van overal van de wereld laten horen. Is belangrijk, is belangrijk. En I love me some UK. Ik weet niet van jou, maar ik ben regelmatig te vinden in de UK. Als je nog nooit bent geweest, hey, het is niet zo duur om naartoe te gaan. Ga er zeker naartoe, man. I love me some UK. En daarom maak ik ook nog van Jordan Adetunji. Maar we beginnen met Bad Bunny. En ik denk ook wel dat je van Bad Bunny houdt, toch?
2: Galaxy Radio. Summer's on. Galaxy's louder.

Yes, yes, yes. Het is alweer bijna tijd. Dus dat betekent dat mijn tijd er voor vandaag op zit. Maar. Ik ben er morgen gewoon weer. So don't be sad. En blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio. Want er komt nog genoeg goede muziek aan voor jou. Maar ik spreek jou morgen. Ik ben er gewoon morgen van 1 tot 2. Hopelijk jij dan ook. En ik wens je een fijne dag.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 p.m. Dit is het Galaxy News. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt. Terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah!

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM.
2: Dit is het Galaxy News. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het gat.

0: geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een vijfde plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: Dat zullen ze gisteren in Groot-Brittannië ook wel gedacht hebben, going bad. Want ik weet niet of je de wedstrijd een beetje gevolgd hebt gisteren tegen Argentinië. Maar ja, het was weer kantje boord voor de Argentijnen hoor. Echt in de laatste minuten nog die twee goals die ze maakten, waardoor ze dus naar de finale gingen. En heb je de wedstrijd ook gezien en wil je er nog iets over kwijt, dan gaan de lijnen nu open op 085-029-4x2. Voor Mick Mill hoorde je Ben met Serrano van Mensa en Serrano. En Chavanti was er met After Party. En daarmee gaan we richting je vrije donderdagavond, Busby, tot 7 uur. Zometeen LL Cool J. Een oudje mama set, knock you out. Maar eerst Olivia Dean uit de Airplay Top 20. Men or niet.
1: Turn the bass up. Max out the volume and let's ride.
2: Got that nice summertime vibe.
1: Summer sounds better with Galaxy Radio.

0: Kijk, het meest spannende van een nieuwe relatie is het moment dat je je schoonmoeder voor het eerst ontmoet. Want ja, als je ruzie hebt met je schoonmoeder of die relatie met je schoonmoeder is slecht, dan kun je er gevoeglijk van uitgaan dat de relatie ook niet heel lang gaat duren. Ja, en als dan zo'n eerste ontmoeting is geweest en je vraagt aan je vriend of vriendin en wat vond ze ervan, wat vond ze van mij? En zij zegt, of hij zegt, mama said, gonna knock you out. Nou, dan mag je even drie krachten je oren krabben of je met deze relatie nog wel verder wil. Je hoort een oude throwback van LL Cool J. En dit soort throwbacks hoor je regelmatig op ons spin-off kanaal Galaxy Throwback Radio. Je kan het ontvangen via DAB Plus of in onze gratis te downloaden app of via onze website. Dat is galaxy.radio. Daarvoor nieuw werk van Olivia Dean uit de Airplay Top 20. Man, I Need Delo vaste met Me, You en Hennessy. Ideale combinatie. En Kalani samen met Usher, nieuwe single heet Should I Never. Je weet het, lijnen staan nog steeds open. 085. 029-4-2. Wil je reageren op de wedstrijd van gisteravond? Wil je reageren op het, de aanstaande finale tussen Argentinië en Spanje? Of wil je gewoon een plaatje aanvragen? Dat mag natuurlijk ook, of iets anders kwijt. 085-029-4-2. Zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Manish on a beat, shebang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go? My head.
1: This is what your favorite station sounds like.
3: We are Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come.

0: Zomerse klank op Galaxy, Burner Boy, hoorde Chwalawang en daarvoor Drake met Shebang. Ja, geef die titels maar aan een plaat. Hè. Je moet toch opvallen zo ergens in de hitlijsten. Dus dan kun je beter ook maar gewoon een vreemde titel eraan geven. Dan val je tenminste op. Dan kom je in ieder geval boven het maaiveld uit. En ja, zometeen de Party Next Door, Die Trying. Ik heb Beyoncé voor je klaar liggen met Morning Dew. En ja, dat is haar nieuwe single. En echt, we hebben er best lang op moeten wachten over Beyoncé. Ik heb al eerder gezegd, volgens mij was dat vorige week vrijdag, dat ik Beyoncé wel een soort van kwijt was. Toen ze in één keer cowboylaarzen en een hoed opzetten. Toen was het niet meer de Beyoncé waarvan ik denk van, dat is Beyoncé. Maar ze is terug met een nieuwe plaat. En ja, het is toch weer een beetje de oude Beyoncé. Het is een beetje Destiny's Child. Het is een beetje zoals het vroeger was.
1: It's about that time.
2: Hip-hop.
1: Get it first.
2: Hip-hop.
1: Get it first.
2: Right here.
1: This is new feature music.
2: Another new joint.
1: Right here.
2: Right now.
1: New music on Galaxy Radio.

0: En wat voor je van de nieuwe van Beyoncé? Is het een beetje de oude Beyoncé zoals je haar gewend bent? Beetje de Destiny's Child-stijl? Heet de Morning Dew. Daarachteraan hoorde je Party Next Door, Die Trying. En Vivio Foreign was er met What's My Name? Nou, dat heb ik net gezegd, Vivio Foreign. Hey, zometeen gaan we richting 5 uur. Na 5 meer bangers. Lijnen blijven openstaan. 085-029-4x2. Als je plaatje wil aanvragen zoals deze van Jonne Fraser, Enjoyment, die ga je zometeen horen. Maar eerst KM en Idali, Ben Over.
1: The sun is shining. The drinks are flowing. And the vibes are coming straight from Galaxy.
2: We got that summertime feel.
3: Galaxy Radio. Your summer, your stay.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse

Gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een vijfde plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update. The city clocked in. Yeah. In your car on the app. The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio. Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. En hier is Boss B.
2: En die zegt goedemiddag, het is 5 uur geweest. Welkom in het land waar officieel sinds vandaag een watertekort heerst. Vandaag nog even kijken of er toch nog iets uit de kraan komt hier. Maar één ding daar hebben we niet tekort aan, dat zijn de sterren natuurlijk en de bangers hier op Galaxy.

0: slapen op de grond, maar waarschijnlijk brood de moes zo.
1: Met 30 graden buiten is het helemaal niet erg dat je gevormd bent door de schaduw, hoor. Dat is lekker cool.
2: K.A. en Hestien hoor je en Schaduw en daarvoor Tyler the Creator en Like Him en Kanye was er met de vader. Ja, ik wil toch nog even terugkomen op dat watertekort, want ik heb tegenwoordig echt zoiets als ik 's morgens opsta van oké, vertel maar, wat is deze keer de crisis? Welke code wordt er vandaag afgekondigd? Waar gaan we aan ten onder? Is het oorlog in Oekraïne? Poetin die gek doet, watertekort, hittealarm. Welke kleur hoort erbij? Rood, groen, paars, blauw, geel, oranje? Maak er maar wat van. En ja, er komt nog steeds water uit de kraan. En ja, ik ben geen klimaatontkenner of zo. Hè. Het wordt inderdaad ook gewoon warmer op de aarde en zo. Maar het verbaast mij ook alweer dat er gewoon weer een alarm uitgaat dat in Nederland er nu een dreigend watertekort is. En dat het sinds vandaag dus echt een watertekort is. Ja, de waterstand die staan lager. Het is niet zo raar na twee periodes met temperaturen boven de 30 graden Celsius. Maar het gaat vanzelf een keer regenen, denk ik bij mezelf. En dan vult het ook elkaar weer aan. Er komt gewoon vanzelf water uit de hemel. Here we go. Ja, het is even lastig voor als je een jacht hebt met geloof ik 1,50 meter diepgang. Dat je even niet die haven uit kan. Maar dat klinkt als een luxe probleem. Om nou met z'n allen gewoon collectief niet meer te gaan douchen. Ik denk niet dat dat een goed idee is. Cool, ha, cool down. Dropping that summer vibes on the city.
3: Summertime. This is Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Bij sommige mensen is dat een heel dik boekwerk, hè? Echt een soort van encyclopedie, als die er nog bestaat tegenwoordig. The Case of My Ex. Er zijn mensen die kunnen daar echt 1000 pagina's mee volschrijven. Je hoorde Mia en daarvoor Russian en Ro Alejandro. En dat komt uit de Airplay Top 20. Die Airplay Top 20 hoor je iedere zaterdag tussen 2 en 4. De lijst met de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. 085 029 4x2, dat is ons telefoonnummer. Wil je reageren op alle onderwerpen die ik aan je opgooi? Watertekort, voetbalwedstrijden, gewoon plaatjes aanvragen of iets anders? Laat het weten. 085 029 4x2. Zometeen Fashion Week van Lil Kleine. Maar eerst 45, hier is Sandy Hendrix.
1: Galaxy, soundtrack your summer.
2: This is Galaxy Music. Galaxy.
3: What's up, it's your boy Sandy Hendrix.
2: Galaxy Music.

0: Lil Kleine, Jonne Frezen, Rogue Galaxy in Fashion Week en Sadie Hendrix ervoor met 45. Zometeen meer bangers hier op Galaxy. Thought Circle, E40 met een oudje, Choices. Ja, de keuze is aan jou. En je weet het, dat soort oude bangers, die hoor je regelmatig. Sterker nog, die hoor je de hele dag op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio en dat kun je ontvangen via DAB+. In Noord-Holland en Flevoland of via onze gratis te download app. Dat zometeen en ook deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Het leven gaat om keuzes maken, hè? Ja, als je de verkeerde keuze maakt, dan heb je pech. Daarom moet je altijd scherp blijven. Ivory hoorde je Choices, daarvoor Solid Circle en Range. En Tyla was er met Zara Larsson en She Did It Again. Nou, ik had het net even over al die alarmen en over dat watertekort. Hè? Ja, Nederlanders klagen graag, dus ik doe er ook graag aan mee. En ik ben ook benieuwd naar jouw mening. Wat vind je nou van al die codes die iedere keer uitgegeven worden en al die crisissen waar we elke dag zo wat mee te maken hebben? Het lijkt wel of de laatste jaren het alleen maar over crisissen gaat. Ik heb Ramon aan de telefoon. Ramon, vertel het maar.
1: Ja man, ik snap je helemaal. Al die waarschuwingen en bangmakerij. Er komt een moment dat mensen het ook niet meer serieus nemen.
0: Mm-hmm.
1: Het lijkt wel of er in Den Haag een clubje spindoktoren zitten die de opdracht hebben gekregen om nieuwe crisissen te verzinnen. Zo van, zorg maar dat je iets hebt dat ze bang maakt.
0: Ja.
1: Apenvirus, corona, hittealarm, extreem watertekort, noem het maar op. Ik denk dat ze zelf last hebben van het Fanta-virus.
0: Ja, dat sowieso, ja.
2: Yo, what's up everybody? It's Usher.
3: It's Coyle Ray.
4: It's your girl Nicki Minaj.
5: And this is Galaxy.Radio. Home for hip-hop, R&B and Afro music.

0: Even een rustpuntje in een hectische donderdagmiddag. Als je ergens onderweg bent richting huis of je zit je laatste loodjes nog weg te tikken bij de baas. Je hoorde 21 Savage en Summer Walker met Prove It. En daarvoor Kendrick Lamar, Peekaboo en Broederliefde was er met Maak Me Niet Heet. Het is de zomer van 2026, de hete zomer van 2026. Zo heet dat er zelfs watertekort is. En ja, twee keer een hittegolf achter elkaar. Ik ga even het weer voor de komende dagen bekijken, hoor. Want vandaag was het een graadje of, ja, ik denk 5, 26 gemiddeld in Nederland. Met uitschieters in het zuiden richting de 30 en in het noorden iets koeler de komende dagen. Dan wordt het iets minder warm. Met de temperaturen gemiddeld van een graad of 20. Maar vanaf volgende week, vanaf volgend weekend, dan schiet de temperatuur weer omhoog. Zou dat hittegolf nummer 3 gaan worden? En mag je dan nog wel douchen en in bad? En de auto wassen en de tuin sproeien en misschien een glaasje water drinken uit de kraan. Dat is even de vraag natuurlijk, hè? Ja, laten we hopen dat het Fanta-virus dan niet uitbreekt. Hey, we gaan richting 6 uur. Zometeen beginnen we aan je vrije donderdagavond. Gaan we zometeen ook even vertellen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op de zender. En veel bangers die komen er zometeen aan, dus blijf luisteren.
1: The days are longer, the nights are hotter.
2: Cool down.
1: And the music is louder on Galaxy Radio.
3: Good friends, good food, good weather.
4: Summertime.
1: And the biggest summer anthems on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Dit is het Galaxy News. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.

0: Zo'n klassieker die je echt vanaf de eerste noot herkent. Dr. Dre, Keep Their Heads Ringing. A$AP Rocky ervoor met Stay Here For Life. En Kalani was er met Fold It. Elke dinsdag en donderdag dan zit de studio altijd vol met kandidaten van X on the Beach. Ik weet niet of je het een beetje volgt of je een beetje hooked bent. Maar Daniel Nussbaum die nodigt iedere dinsdag en donderdag iemand uit uit dat programma. En ja, dan worden dus dingen besproken die je normaal niet op televisie ziet. Dus ik ben benieuwd wie er vanavond in de show zit. Dus ik ga hem gewoon even bellen, even kijken of hij er is. Hij moet ongeveer nu, denk ik, wel vertrekken richting de studio, denk ik.
1: Goedemiddag, met Daniel.
0: Hey Daniel.
1: Hallo.
0: De radio aan de telefoon, je collega.
1: Ja, wat leuk, dat zal Bart wezen, denk ik.
0: Ja, zeker. Jij moet zo meteen in de auto stappen, want over 3 kwartier moet je hier in de studio zitten.
1: Gezellig, gezellig. Ja, mijn eten zit al in mijn maag, dat is lekker.
0: Ja. Mijn vraag aan jou is natuurlijk, want iedere dinsdag en donderdag dan heb je iemand van X on the Beach hier in de studio. Wie zit er vanavond en wat maakt dat programma nou zo speciaal dat iedereen zo hooked is aan dat programma dat het op social media echt nou 100.000 views trekt?
1: Nou ja, grappig dat je het zegt natuurlijk, Mark. Kijk, weet je wat het ding is? Het is sowieso een super gaaf programma. Waarom? Omdat iedereen zijn exen continu het stand opkomen en je weet gewoon niet wat er gebeurt. Dus er is altijd kans op drama, nieuwe liefdes. Maar weet je, tegenwoordig heeft elke deelnemer ook social media. Dus alles gaat daar los. En iedereen zit elkaar nog rust te maken op de socials. En iedereen vindt er ook wat van in Nederland. En die is weer team die, die is weer team die. Ja, er gebeurt zoveel ook nog buiten het programma. Dat het gewoon, ja, het zou zonde zijn als dat gewoon niet ondervragen.
0: Maar is het nou ook zo dat iedereen dan ook aan elkaars exen aan het plukken is, of niet?
1: Ja, niemand is echt veilig in het huis. Kijk, je bent pas veilig als je exclusief een relatie hebt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, er gebeurt zoveel dat het is gewoon niet meer bij te houden. Dus daarvoor bespreek ik dat graag met die mensen die daar hebben gezeten.
0: Ja, en komen daar dan ook wel eens dingen uit die niet gezegd mogen worden? Of die, weet je, eigenlijk door de makers van het programma een soort van niet in de uitzending zijn geëdit?
1: Nou ja, ik word soms nu dan nog wel eens op mijn vingers gepikt. Ja, kijk, we mogen natuurlijk niet weten over wat er in de volgende aflevering gebeurt.
0: Nee, dat snap ik.
1: Want daarvoor moet je kijken.
0: Ja.
1: Maar ja, er gebeurt wel eens een keertje een slip op de tong. Of dat iemand vertelt over zijn of haar relatie of whatever. Ja, dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk voor ons en voor de luisteraars Galaxy is natuurlijk fijn om te weten wat er gebeurt.
0: Ja, wat zou jij nou doen als zou vanavond, weet je, je zit programma te maken en ik zet een van je exen in één keer in de studio. Hoe zou je reageren?
1: Nou ja, ik denk dat ik, ligt eraan welke ex. Ik heb één hele leuke ex, die zou meteen meedoen in het programma, denk ik. Die vindt het zo fantastisch. Dus ik hoop dat het die is, maar ik denk dat je voor die andere kiest.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dan krijg ik opeens een migraineaanval en moet ik zeg maar, denk ik, lekker naar huis, denk ik.
0: Ja, complete error.
1: Complete error. Ik denk dat ik vastloop, want het is ook gewoon nog een beetje een soort gevoelige ex, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Dat je denkt, ja, kut, ik heb ook geen contact meer met je en ik vind het ook wel goed zo eigenlijk. Maar ja, ik zou het wel gespannen raken. En jij, Bart?
0: Nou ja, ik zei, weet je, een ex is niet voor niks een ex. Toch?
1: Nee, dat is waar.
0: Dus, maar die kandidaat...
1: Soms kan...
0: En toen was de verbinding weer. Hé, wat vervelend nou zeg. Hè? Dat is net op het moment dat het spannend begint te worden, hè? Het voelt een klein beetje als een cliffhangertje dit. Nou ja, vanavond na 7 uur dan ga je het hele verhaal horen. En dan is ook wel duidelijk wie er in de studio komt. Want dat wou ik nog even vragen. Wie zit er vanavond in de studio? Maar daar gaan we geen antwoord op krijgen.
2: From your car radio to your phone.
3: Everywhere we go.
4: Go.
2: Download the free Galaxy Radio app.
5: You get it anywhere.
6: And keep the music going.

0: Het heeft alles te maken met het onderwerp wat we net besproken hebben. Met Dalio, hè? Wie is je dreamgirl? En wie is je ex? Ja, we weten natuurlijk nog steeds niet wie er vanavond komt. Maar goed, dat is een leuke cliffhanger. Dat ga je vanavond meemaken. Eerst eens hoor je en Bad Bunny daarvoor met DTMF. Zometeen op de radio TI, Let Them Know. Maar ik heb eerst muziek uit Zuid-Afrika voor je van Tyla. Laatste single die heette Chanel. En die hoor je zometeen. The hottest hip-hop. What up, it's Thin Rally. This is where I'm set.
1: And Ellie Chop. And R&B. Hey, it's Skylar Black. What's good? It's Kehlani. This is Galaxy.
2: Hey, it's Tyla.
3: It's me, Chanel.
4: Tyla with Chanel. Now on Galaxy.

0: Veel muziek, weinig oude horen in de file op weg naar huis op je donderdagavond. Je vrije donderdagavond met vanavond op de radio natuurlijk uit het hoge noorden. DJ Lowpro en Break North. Met erin veel nieuwe muziek, maar ook lekkere oude poekers. Daniel Noesbaum straks na 7 uur. En onze eigen nachtkoningin Rosa G. Die neemt je weer mee de nacht in haar Rosa's World. Mee richting de Graveyard Shift. Zover is het nog niet. Zometeen Fresh en KM en nog veel meer bangers. En natuurlijk zometeen de We sleep je door de file heen minimix.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Galaxy Radio.
2: This is what your favorite station sounds like.
3: I want the big one. I want the big one. I want the big one.

Galaxy met Fresh, KM en Lassa. Je hoorde Bare Minimum. Ik krijg een appje van Rosa binnen en die schrijft het volgende. Een tijd geleden gaven jullie een feest en toen zond je elke dag een mix uit. Zijn die mixen nog ergens te beluisteren? En zo ja, waar dan? Nou Rosa, dat was de Amel Minimix door NBA gemaakt. En ja, misschien is het wel leuk om gewoon nog een van die minimixen te herhalen in het kader van We sleep je door de file heen Minimix. Dus vandaag de Minimix door DJ NBA.

0: DJ NBA was vandaag verantwoordelijk voor de minimix. Dat was de Amel minimix die we een tijd geleden hebben uitgezonden. En Rosa vroeg daarom via 085-029-4x2. En ik denk het is een goede aanleiding om deze te gebruiken om je door die files heen te helpen. Hey, tot zover mijn bijdrage van vandaag. Zometeen hier op de radio Daniel Noesbouw met Noes Radio. Straks om 9 uur DJ Lowpro en Break North. En vanavond vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G in Rosa's World. Morgen om 4 uur dan zitten hier de meiden Samora en Ange in It's Friday Day Day Day Day Day Day. En ik ben de maandag weer. Maak er een leuke donderdag van. Goeie vrijdag. Fijn weekend. Tot maandag. Hoi.
1: Galaxy. Your daily dose of sunshine.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. 8 jaar na de instorting van de Morandi-brug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van wegbeheerder Autostrade kreeg 12 jaar cel. De ramp in 2018 kostte 43 mensen het leven. Volgens de rechtbank waren slecht onderhoud, ontwerpfouten en gebrekkige controles de belangrijkste oorzaken. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Urologen waarschuwen dat hormoontherapie kan leiden tot onvruchtbaarheid en andere gezondheidsrisico's. Volgens experts is testosteron alleen geschikt bij een medisch vastgestelde aandoening en geen middel om prestaties of spiermassa te

0: verbeteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Wij zijn Galaxy en dit is Daniel Nussbaum. Radio.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
2: Oh, Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot om 9 uur vanavond ben ik bij je. En we zorgen de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Met ja, ook dit uur weer een live gast vanaf het strand gewandeld. Vanaf X on the Beach, maar dit is Distinct and Morad met Mansoury hier op Galaxy.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.

0: You all know the name.
1: I'm the one who run the city.
0: Recognize his voice.
2: Introduce it.
0: This is Noose Radio.
3: Turn it up.
4: Go.
3: Turn it up.
0: With Daniel Nussbaum.
5: In the building.
6: Yeah. Ik krijg al ontzettend leuke appjes krijg ik binnen via de Galaxy app. 085-029-4x2. Maar ja, de vaste luisteraars die weten het al. Mijn lijnen en appjes staan altijd open. Dus ik ben altijd even benieuwd. Hoe is het nou met jou eigenlijk? En ik krijg al een appje binnen van Soraya. Die zegt, Daniel, ik zit in de trein terug van de werk. En het is echt bizar druk hoe het overal is met al die mensen die al vakantie hebben. Gelukkig zit de Galaxy om oortjes. En Jaden die zegt, ik ben het klaar met werken. En ik ga zo meteen direct naar een festivalcamping. En hierom moest ik echt even lachen, Jaden. Want je gaat dus naar de Zwarte Cross. Maar toch vind je het leuk om eventjes Galaxy te luisteren. Altijd welkom, Jaden. En veel plezier natuurlijk bij dat festival dit weekend. En SB die zegt, ik heb vandaag serieus een half uur gezocht naar een parkeerplek bij het winkelcentrum. Je merkt echt dat de zomervakantie is begonnen. Ja, SB, ik snap het. Weet je, er zijn werkpaarden, sierpaarden. Ik sprak vandaag nog een collega van mij. Ja, en haar man is dus gymdocent en die heeft dus gewoon 6 weken vakantie. En ik vroeg me dus af of dat dus betaald verlof was. Weet je, eigenlijk hebben we gewoon een verkeerde vak gekozen. Eigenlijk moet je gewoon docent worden, 6 weken vakantie houden en gewoon gratering doen en

0: Black hoorde hier op Galaxy. Aan de lekkere aan Galaxy is dat ook wij jouw favoriete plaatjes draaien. Dus stuur ons even een appje 085-029-4x2. Ja, dat hebben deze personen wel. Ik zie hier opeens een appje binnenkomen, dus dat hebben deze personen vast wel gedaan. Even luisteren.
1: Hey, hier vanuit Zakynthos. Groetjes vanuit de bokworsten.
0: Zakynthos? Oké.
1: Hey, de bokworsten vanuit Zakynthos. Wij willen graag rozen en blaadjes aanvragen. Groetjes!
0: Nou ja, we gaan Galaxy We Go Way International, joh. Nou ja, natuurlijk gaan we die draaien voor je. Leuk dat je er bent. En hier heb je ze dan. Rozen en blaadjes.

0: Ding. Ding, ding, ding, ding, ding. Hier. Op Galaxy. Ja, en het lekkere is aan Galaxy is dat wij natuurlijk elke week wel de trending mensen uitnodigen die vet hard online super far wil gaan. En dat doe ik deze week niet alleen, want ja, ik vind het zo leuk dat hij in de studio is. Justin van X on the Beach, Double Dutch, is met mij over. Justin, een hele goede avond, man.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het, jongen?
1: Heel goed, met jou?
0: Ja, maar mij gaat ook alles lekker. Je kan een klein stukje dichter bij de microfoon komen. Als je die microfoon een stukje omhoog doet, je kan hem ook nog even een stukje bewegen. Dat is helemaal hoe... Ja, je kan hem even een stukje omhoog zetten, wat jij wilt. Zo, lekker. Ja, ja,
1: top.
0: Daar zit je, man. Goedenavond.
1: Kan je dat maar horen?
0: Zeker. Hey Justin, jij bent bekend van het programma X on the Beach Double Dutch. Wat op dit moment fucking viral gaat op de socials en natuurlijk op televisie.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe voelt dat? En hoe bevalt het? En hoe voelt het?
1: Ja, ik... hoe moet ik ervan zeggen? Ik woon in Amsterdam, dus daar is alles wel happening.
0: Ja.
1: Maar ja, over het algemeen word ik niet zo heel veel bekend eigenlijk.
0: Nee? Je wordt niet zoveel herkend?
1: Nee, bekend. Wat zei ik bekend? Herkend.
0: Herkend?
1: Ja, omdat... Er zijn voor toeristen waar ik kom.
0: Ja. Dus je voelt je nog niet echt een star?
1: Ik voel me niet echt een star, maar dat wil ik ook niet.
0: Nee?
1: Nou, trouwens, bij mijn werk, bij de bar, ja, waar ik ben langs geweest, daar zijn wel heel veel mensen die op de foto waren natuurlijk.
0: Tuurlijk, hallo. Dus je moet ook niet naar de plekken gaan waar je een soort toerist bent in eigen stad. Dan voel je ook niet helemaal bekend.
1: Nee, ik ben veel te humble hiervoor. Dit is mijn eerste interview, jongens.
0: Ik hoor het aan je, lekker. Hey, jij bent niet een van de originals, maar je bent eigenlijk de ex van Henk.
1: Ja, van Voldemort.
0: Van wie?
1: The one that we don't speak about.
0: Ja, maar ja, je bent toch de ex, we moeten het er toch even over hebben vandaag.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar ik hoor het al, dit wordt een heel gezellig interview. Wil jij nou nog vragen stellen aan Justin, dan kan dat via de app van Galaxy 085-029-4x2 of bel even in.
1: Stel vragen.
0: Gaan we zo even uitgebreid hebben over X on the Beach. Double Dark!
2: Molly en Tyler.
3: Hey, what's up? I'm Molly.
4: Hey, it's Tyler.
5: There's nobody like me.
2: This is Galaxy News.

0: come on hier op Galaxy. En bij mij in de studio aangeschoven Justin van X on the Beach Double Dutch. En er zijn al veel leuke vragen binnengekomen hier in de Galaxy App. Dus dat gaan we zo meteen uitgebreid behandelen. Maar nogmaals, mensen kunnen je kennen van X on the Beach Double Dutch. Je was niet een original.
1: Nee.
0: Je was iemand die gezellig op het strand is komen waggelen.
1: Zeker.
0: En dat heb je gedaan voor Henk.
1: Da.
0: Maar ik moet zeggen, ik zie veel chaos en eigenlijk een beetje rare dingen gebeuren in die villa en buiten de villa ook.
1: Vind je?
0: Ja, jij niet dan?
1: Ja. Ik was verbaasd, zag je het niet?
0: Ja, ten eerste, je kwam op het strand en je krijgt even een keiharde loeier.
1: Smack in mijn hoofd, ja. Ik was zo verbaasd. Nee, je ziet natuurlijk niet alles op beeld.
0: Nee.
1: Maar ik was echt verbaasd, zeg maar. Ik kreeg die klap en ik was van, wat er gebeurt hier? En Livinho stond op en ze dachten zeg maar dat hij iets terug ging doen, maar ik ben helemaal niet zo.
0: Dus ja.
1: Ik was gewoon helemaal van, wat er gebeurt hier? En toen was ik van, ja, ik was 2 weken ziek en blablabla. Ik was van, grap, ik heb gewoon met je gepraat. Ik wist daar niks van. Je komt nu opeens met dit verhaal. Ik vond het een beetje, ja, apart.
0: Ik vond het wel een beetje bijzonder eigenlijk.
1: Heel bijzonder.
0: Ja, dat snap ik. Want je had hem eigenlijk het verhaal was dat jij hem eigenlijk kapot ziek hebt gemaakt. Jij hebt hem een soa gegeven.
1: Ja, maar ja, hoe werkt dat? Ja, iemand heeft mij toch ook weer die soa gegeven, I guess.
0: Dus jij zegt dus dat je die soa van Henk hebt gekregen?
1: Nee, dat zeg ik niet. Maar ik heb die soa ook weer van iemand gekregen. Ik heb die soa niet gecreëerd en aan Henk gegeven, toch? Die soa, heel soort, God heeft die soa gemaakt. Blame God, blame niet mij.
0: Ja, maar toch krijg jij even een klap op je kanus.
1: Ja, ik accepteer. Ja, hoe noem je dat? Accepteren? Ik incasseer het gewoon. Ja, ik ga geen vrouwen slaan.
0: Wat zeg je?
1: Ik ga geen vrouwen slaan.
0: Nee, oké, maar. Dus, wacht even.
1: Ik ga geen homo slaan.
0: Maar hallo, je valt toch zelf ook een man, hè?
1: Ja, maar ik sla mezelf ook niet, dus ja.
0: Nee, oké. Maar we zien dus wel, eventjes de serieuze noot. Want er gebeurt best wel veel in de villa, maar ook buiten de villa. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst eventjes wat er allemaal in de villa gebeurt. Want, Justin. Jij hebt moeten rennen daar in de villa.
1: Ja.
0: Jij hebt moeten wegrennen met dat bord. Je hebt eigenlijk continu gewoon de strijd met Henk. En het is eigenlijk lief pushen, stout pushen, zeg maar zo. Dus het is telkens, hij lokt je en dan ben je weer bij hem en dan word je weer afgestraft. Hoe is dat? Hoe voelt dat?
1: Psychologisch zo moeilijk. We hebben natuurlijk zo'n psycholoog aan set. Ik was de hele tijd aan het vragen. Ik zei, Jean-Pierre, waar is Jean-Pierre? Ik wil praten met Jean-Pierre. Want het sloeg neer. Het kwam gewoon uit het niets. Want ik noemde hem niet goedkoop. Ik heb nooit het woord goedkoop ook gezegd. En ja. Nick noemde mij niet eens goedkoop. Nick noemde zeg maar het feit dat een vliegtuig zou neerstorten en ik daar dus niet voor hoefde te betalen goedkoop. Zeg maar, het was een uit context getrokken joke. En ja, ik weet niet hoe hij dat ervan heeft gemaakt. Ja, Demi trouwens. Demi had het een beetje opgestoken. Maar still love Demi. Maar ze zei wel van, wat zegt hij nou? Dus je noemt me nu goedkoop. En het kwam echt helemaal uit het niets. En ik rende niet gelijk weg naar de badkamer. Eerst rende ik zeg maar om die paal heen. Zeg maar, het was een soort van hele grote paal naast die eettafel. En ik kreeg een beetje de slappe lach, want ik was van, Henk, wat de fuck ben je aan het doen? Dit wordt gefilmd, hè? Dat begrijp je. Zeg maar, je ziet er echt gestoord uit nu. Ze zei, ja, wat ben je aan het lachen? Ik zei van, grap, dit is gestoord. Ik heb niks gezegd. En toen ren ik naar die badkamer, want ik zag het aan zijn ogen. Ik zag van, ja, ik ga niet te dupe worden. Ik ga geen litteken hier oplopen.
0: Nee, dan kreeg je anders te veel TBS.
1: Ja.
0: Ja, kloot is dat. Mochten daar nog meer vragen over zijn, laat het even weten via de app van Galaxy 0580294x2. Ik moet dat zometeen toch even wel met je iets bespreken. Ook wat er buiten de hele villa gebeurt.
1: Zeker.
0: Want er gebeurt online zoveel. En we moeten het erover hebben.
1: We have to talk about it.
0: Nu is Idali en Ronnie Flex en Frenna met Populair hier op Galaxy.
2: We are Galaxy. Back to the...

0: Eeuw.
1: Justin van X on the Beach hier live in de studio, maar niet alleen van X on the Beach hoor ik net.
0: Nee, zeker niet.
1: Want je bent best wel voorbarig dat mensen je niet herkennen.
0: Ja, hoe? Ik was 3 maanden lang, elke werkdag, van 6 tot 6:30. Of nee, hoe noemen we dat? 6 tot 7:30 op SBS6 op prijzenjacht.
1: Ja. Ja. Maar je bent dus niet, je bent daar niet bekend van.
0: Nee.
1: Ik weet nog wel dat ik jou voor het eerst had ontmoet. Want je vertelde mij dat je op het Leidse werkte.
0: Ja.
1: En ik kwam er eventjes aan bij die bar met mijn meisje. En toen vertelde je ook van ja, maar ik ben al jaren dag op televisie geweest.
0: Ja, wat dacht.
1: En uiteindelijk was het dus, wat was je functie?
0: Mijn functie, ja, prijzenaaier.
1: Wat is dat?
0: Prijzenaaier, ja, showcase model eigenlijk.
1: Ah.
0: Dus de Price is Right model. In Amerika heb je de Price is Right. Maar hier hadden we ook vroeger de Showcase of zo. Price Showcase. Weet je het?
1: Ja.
0: Sensi zat er toen ook al in.
1: Sensi ja, Legacy.
0: Sensi Lohe.
1: Ja.
0: Ja, zij deed toen ook al. Dus okay. Het is basically... De winkel ging open. En dan stond ik daar met een koffiezetapparaat. Of een stofzuiger.
1: En moest je dat ding aanprijzen?
0: Ja, en dan moest ik dat aaien. En moest ik doen alsof ik het deed. En dan was het van... Hoe duur is die?
1: Maar had je tekst?
0: Nee, ik had geen microfoon.
1: Je had geen microfoon?
0: Nee.
1: Dus als iedere keer, Justin, laat even zien. En jij stond daar gewoon als een soort van stoeipoes naast
0: een meme. Nee, ik was een mime. Een meme.
1: Je moest memes spelen.
0: Een meme speler, ja.
1: Alright. Nou ja, dat is ook... Dat mensen je niet voor herkennen.
0: Ja, dat vind ik, ja, ik had wel een hele primeur lag op daar.
1: Ja.
0: Dus een blauwe pak.
1: Het zou inderdaad aan de...
0: Of nou trouwens, ik heb een paar keer gefixt dat ik in mijn zwembroek kon staan. Want ik zei van ja, als we een zwembad of zo moeten verkopen, of een paddleboard.
1: Ja.
0: Ja, is wel leuk als ik in mijn zwembroek sta, dacht ik.
1: Ja, dus dan kon je
0: mezelf verkopen.
1: Je body show.
0: Ja, had ik ook olie mee en zo.
1: Ja, had je jezelf helemaal ingesmeerd?
0: Ja.
1: Oké, okay, dan.
0: Maar dat is echt de beste job ever. Echt nee. Serieus. Want ja, ik heb super goed betaald. En ik hoefde eigenlijk gewoon... Basically, je neemt 6 draaidagen op in 1 dag.
1: Ja.
0: Of 6 dagen in 1 dag. En ik hoef maar 6 keer naar buiten te lopen. En 6 keer hoefde ik die prijs te draaien.
1: Echt?
0: Ja.
1: En hoeveel kreeg je daar dan voor?
0: Ja, mag ik gewoon zeggen toch, denk ik.
1: Geen idee, ja.
0: Oh, van John de Mol. 400 per dag.
1: 400 euro per dag?
0: Ja.
1: Om eventjes op televisie prijs te halen.
0: Ik had dat zo hard nodig. Ik had me eigenlijk opgegeven voor de bondgenoten. En toen kwam ik bij dit uit. Als ze me voor dit gevraagd.
1: Want ze vonden je eigenlijk veel leuker op televisie.
0: Ja, yes. Het zonder te praten. Zij hou maar goede mond. Lach maar gewoon.
1: Lekker, ja. En ja, ik moet je ook zeggen, ik ken je ook vanaf het Leidseplein. We gaan zo meteen uitgebreid over X on the Beach hebben hoor. Maak je daar maar geen zorgen, want ik heb er echt brandende vragen.
0: Ja?
1: Maar ja, ik ken je dus ook van het Leidseplein. Je was ook barman. Je hebt eigenlijk al elk klusje gedaan.
0: Ja, Superman.
1: En nu ben je hovenier.
0: Hovenier? Ja, ik ben nu ook hovenier. Kort.
1: Ja.
0: Dus kan me bellen appen voor als je je hedges trimmen nodig heeft nog.
1: Ja, maar wanneer wordt het meer dan zeg maar alleen hovenier? Dus dat mensen ook...
0: Wat
1: misschien kunnen ze even fotootjes of zo.
0: Foto's met me maken.
1: Nee, ja, gewoon dat je foto's verkoopt of zo.
0: Oh, OnlyFans.
1: Ja, nou, niet precies. Oh, ja. Of zou je dat willen?
0: Dat wordt de last resort, zeg maar. Of ik echt niks anders kan.
1: Ja, misschien zie je daar wel een goede toekomst
0: in. Ja, er is wel animo voor, dus... Maar ja.
1: Jij hebt nu al mensen die graag fotootjes en dat soort dingen van je willen hebben?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is wel een eer toch ook voor jezelf?
0: Ja, maar ik heb dat best wel al een tijdje, zeg maar, eigenlijk.
1: Oké, okay, want je bent... ja, nee, lekker. Je traint ook hard voor. Ik bedoel, het is ook niet aankomen.
0: Ja, ik train er zeker hard voor. Ja, ik heb gewoon bedacht van... Ja, ik ben gay. Dus ja...
1: Oh, want je bent gay?
0: Ja, ik ben gay. Ik ben gay. This is my coming out.
1: Ja, je bent...
0: Henk is een man.
1: Ja, want dat wou ik dus zeggen, want je bent dus voor Henk op X on the Beach gekomen. Betekent dat dus, want Henk is bisexual.
0: Dat zegt hij.
1: Oh, dat zegt hij?
0: Ja.
1: Maar dat is hij dus niet?
0: Ik vind van niet.
1: Maar vindt hij dat zelf ook?
0: Weet ik veel.
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Ja, ik weet niet of hij... Ik zie hem niet met een vrouw neuken.
1: Maar hij heeft wel Jennifer even gebeft.
0: Ja.
1: Op televisie.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Jij zegt dat maak je dus niet meteen straight.
0: Dat maak je niet straight, ja. Ik had ook kunnen neuken, ja. Maar Iel, nee, godverdamme.
1: Met wie zou je het dan, als je toch moet kiezen uit wielen, met wie had je het dan gedaan?
0: Als ik zou moeten kiezen. En de muziek change ook.
1: Ja.
0: Wie ik de knapste vind, moet ik dat zeggen.
1: Met welke vrouw had je het dan gedaan?
0: Ik vind Destiny, vond ik wel het knapste. Maar dan is het heel controversieel. Van, oh, maar je wil met Destiny. Is het goed als je met Destiny neukt? Nee, maar ik zou ook nooit doen. Ik vind Destiny echt de knapste. Vond ik.
1: Ja, daar. Oké, maar die had het dus met haar gedaan.
0: Ja, maar nee, maar ik word daar niet hard van. Want hoe groot is haar lul? Ja, non-existent, zo.
1: Nee, die ga je niet krijgen. Stuur vragen in over X on the Beach, Double Dutch, 085-029, 4x2. En dit is Stroperig en Chavante met Baga. Hier op Galaxy.
2: We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. You're the

0: Anders ga ik natuurlijk ook niet erin natuurlijk. Galaxy, goedenavond. Mijn naam is Daniel Nieuwsbaum. Je luistert naar Nieuws Radio bij mij in de studio. Justin van X on the Beach Double Dutch.
1: Wee! Oh, waarom juich ik?
0: Ja, je mag voor jezelf juichen hoor. Hey, ik krijg een leuk appje binnen via de
1: Apple Galaxy. Oh, eindelijk een vraag.
0: Nou, eindelijk hoor. Ze stroom al heet het binnen hoor. Ik heb het nog niet behandeld. Rustig aan, chef. Ik krijg een appje van Dory die zegt... Hey Justin, superleuk dat je in de studio bent.
1: Thank you, Dory.
0: Zou je het nog een keertje doen, dat X on the Beach?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Want ik, ja, waar ik voor ging, ja, klinkt heel raar, maar ja, gratis vakantie...
0: Ja, die heb je wel gekregen.
1: Ik ben nog niet in Thailand geweest, ja. Nu heb ik wel Thailand meegemaakt in een villa met eten.
0: Eten, drinken.
1: Zo leuk. En ik kan het ook nog terugkijken.
0: En leuke mensen.
1: Ja, ja.
0: Geen gezeik, geen ruzie zo.
1: Geen gezeik, geen ruzie.
0: Gewoon top vakantie.
2: Duur
0: en ik krijg even van Mark die zegt... Hey Justin, leuk dat je bij Nieuws Radio in de studio bent. Hoe was eigenlijk de muziek tijdens het feestje? Wat werd er gedraaid?
1: Ja, ik krijg van die stokmuziek.
0: Stokmuziek?
1: Ja, dus zeg maar, ja, muziek die

0: Als je gesprekken hebt die interessant zijn, dan moeten ze dat eruit knippen en dat kan niet. Dus in het begin krijg je even die leuke muziek.
1: En dan?
0: Wanneer we zaten, kreeg je van die stokmuziek. Maar het was altijd dezelfde. Dus na dag 5 of zo, kon ik er wel een soort van op dansen.
1: Is je de hele playlist al uit je hoofd?
0: We gingen helemaal stuk daarom. Eén van die nummers, ik weet gewoon niet hoe dat nummer, ik weet nog hoe het gaat, maar ik weet niet hoe het heet. Het ging iets van... Het was echt... Echte herrie, gewoon.
1: Nou ja, dus dat zou niet nog een keertje doen, eigenlijk.
0: Nee, maar ja, boeien. Nou, maar iedereen ging gewoon roken. Iedereen ging op die bank zitten en roken. Dat was best wel saai, eigenlijk.
1: Dus het was eigenlijk geen leuk feestje.
0: Nee, en ik rookte niet.
1: Nee.
0: En ik ben best wel een feestbeest.
1: Dus je zat daar je eentje te feesten?
0: Ja, ik danste wel veel alleen. Maar ja, mocht niet. Want ja, ik mocht niet de hoofd en huid hangen.
1: Nee. Zometeen het diepte interview met Justin van X on the Beach van Double Dutch. Jouw kans om vragen te stellen, ook aan Justin. En er gebeurt veel buiten de schermen. Jij bent zelfs nog buiten de uitzending geappt van Daniel. Hier moet het echt even over hebben.
0: Ja.
1: Wat het is.
0: Dat ben ik ook vergeten.
1: Dat hoor je zo meteen hier bij Nieuws Radio. Check out the music. Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
2: Dit is het Galaxy Nieuws. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQ Air momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
3: Tot zover de Galaxy News Update. The city clocked in. In your car on the app. The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is Daniel Nussbaum.
2: Daniel Nussbaum.
1: In Nuss Radio.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
3: Ja, Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot om 9 uur vanavond ben ik bij je. En verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Ja, en zometeen hier in de studio, live te gast, Justin van X on the Beach, Double Dutch. Stuur jouw vraag in 085-029-4x2.
0: We are

0: trying to get back in the flesh.
1: Yeah. Drake.
2: Yeah.
1: Shebang, here. Bij Nieuws Radio op Galaxy 6 over 8. Je luistert hier naar Nieuws Radio. Dan in Nieuwsbam hier. Ja, met mij in de studio. The one and only. Justin van X on the Beach. Double Dutch. Ja. Justin. We gaan het even helemaal hebben over X on the Beach Double Dutch. Jij bent in het nieuwe seizoen van X on the Beach Double Dutch, zit jij in. Het is afgelopen week was er aflevering 6 online gekomen.
3: Yes.
1: En jij bent op het strand gekomen voor Henk.
3: Dat klopt.
1: Henk is, die kunnen we kennen uit het vorige seizoen. Hij is toch wel degene die best wel spraakmakend is. Namelijk TBS dit, TBS dat. en ten eerste, hoe ben je ooit met Henk in aanraking gekomen?
3: In aanraking? Ja, eigenlijk niet echt in aanraking. Want ik ken hem van het internet. Van Instagram. Toen ik 15 was. En hij denk ik 18 of zo. Dat was toen al illegaal, waarschijnlijk. Nee, grappig. Nou, trouwens misschien wel. Ik weet niet hoeveel jaar we schelen, eigenlijk. Maar hij was mijn eerste...
1: Oh, maar wacht even. Jij was... Ho. Nee, hij was 18 was 17. En jij was 15.
3: Hij was 17, denk ik. Dan, toch?
1: Nee. Hoe oud zijn nu?
3: Dat weet ik veel.
1: Oké, nou goed. Dan maal het even midden.
3: Anyways, ik was jonger. En hij was de eerste jongen met wie ik praatte. Hij had toen al 10.000 volgers op Instagram.
1: Oh, wat deed hij toen dan?
3: Gewoon, hij was gewoon een mooi boy op Instagram. Zeg maar, toen vond ik hem ook wel knap. Ik vind hem nu niet knap, maar toen vond ik hem wel knap.
1: Hallo, je bent met hem gegaan. Dan moet je hem toch knap vinden?
3: Nee. Dus, toen vond ik hem knap. Toen was ik helemaal gewoon ook... Was dat een knopje? Oké. toen vond ik hem knap en ik was helemaal... Hij had 10.000 volgers en ik was van, oh my god, hij praat terug tegen mij. En toen gingen we praten en we gingen facetimen elke dag. En we waren echt helemaal gewoon... We waren gewoon verliefd. Ja. Gewoon voor 2 weken. Maar toen na die 2 weken, ik was niet uit de kast. En ik was gewoon niet oké met mijn seksualiteit ook. Dus ik had toen tegen hem gezegd van, ik ben er toch niet klaar voor, sorry. Ik wil je gewoon niet meer spreken. Ik vond het gewoon allemaal veel te spannend. En toen ging hij mij blackmailen. En zeggen van, ging jij gesprekken sturen, zeg maar, screenshots. En zeggen, moet ik dit naar je buurmeisje sturen, naar je beste vriendin?
1: Wat? Dus hij blackmailde je gewoon... Wat? Omdat je dus niet meer met hem wou?
3: Omdat ik niet meer met hem wou praten. Dus toen moest ik met hem blijven praten. Ik heb echt nachtenlang gewoon niet kunnen slapen. Gewoon, ik weet nog heel goed, gewoon core memories nog steeds in mijn gedachten. Dat ik bij mijn beste vriendin haar verjaardag gewoon... half slapend in het restaurant zat met mijn telefoon, omdat ik met hem moest blijven praten, omdat ik gewoon bang was dat hij haar ging appen.
1: Oké.
3: Ja.
1: Oké.
3: Dus ik heb gewoon echt PTSS gekregen van hem.
1: Ja, en hij TBS.
3: Ja. Ja. En een SOA.
1: Ja, want wat is dat verhaal? Want jij kwam op het strand lopen voor hem en het eerste wat hij deed was, oh my god, dat is de mijne.
3: Ja.
1: Vervolgens loop je daar dus wel en krijg je dus een harde klap in je gezicht.
3: Ja,
1: want jij hebt hem dus een SOA gegeven,
3: ja.
1: Wat hem dus ook gewoon helemaal van de kaart heeft gebracht. Vertel hem, wat is dat dan?
3: Ja, ik heb het aan ChatGPT gevraagd en die vond het heel apart en niet klaarblijkend. Waarschijnlijk dat je 2 weken ziek bent van gonoreu.
1: Want het was gonoreu?
3: Ja, het was gonoreu.
1: Maar ja, oké.
3: Ja. Ja, ik had er geen last van. En op een gegeven moment, ik was met iemand aan het... Ja, ik ging naar Sri Lanka voor Oud en Nieuw. Had iemand mij uitgenodigd. En daar was ik 2 weken samen mee. En daarna zijn we ook nog naar Riyadh gegaan. En toen in Riyadh kreeg je een beetje klachten. En toen zijn we daar nog naar het ziekenhuis gegaan. En daar kwam ik erachter dat hij een SOA had. En toen had ik Henk even ingelicht. Want ik weet dat hij heel erg spastisch is met SOA's en zo. En toen werd hij wel al heel erg boos gelijk. Maar hij was wel van, thanks dat je het hebt laten weten. Maar hij was nog niet ziek. Dus daarna was hij opeens ziek, ja.
1: Je denkt gewoon, ja, dat is gewoon een SOA, ja. Kan gebeuren.
3: Ja, kan gebeuren. Zo vaak gehad, ja.
1: Ja, en je ziet best wel veel tension bij jullie in het huis. In de zin van, het is zeg maar, ik beschreef het vorige uur van... Het is zeg maar van iedere keer pushen, kom maar hier. En dan in één keer...
3: Ja.
1: Want het is, ja, de ene keer vindt hij je leuk en dan vindt hij niet leuk. En...
3: Nee, hij vindt me altijd leuk. Dat is het probleem, denk ik.
1: Ja?
3: Ja. Ja, zeggen als vriendinnen zeiden dat ook tegen mij, van hij is gewoon verliefd op jou. En hij heeft gewoon een machtspositie. Zeg maar, in die villa had hij de machtspositie. Dat iedereen aan zijn kant stond. Dus hij kon echt alles maken. Dus zelfs als hij hele onredelijke dingen deed, leek het alsof hij alles kon maken. Want hij weet dat ik een pestverleden heb. En dat ik het zeg maar heel erg hard tot me neem. Als niemand mij komt troosten, zeg maar, op zo'n moment. Want dan denk ik van, dan kies je dus zijn kant. Of dan vind je wat hij doet normaal. Maar dat is gewoon niet normaal. Nou, dat kan, ja. Ik heb gelukkig, want ik wist ook daar, daarom kreeg ik ook de slappe lach die eerste keer dat ik al dat drink in mijn gezicht kreeg. Ik wist dat heel Nederland ging zien hoe gestoord het was. En dat het uit niks kwam. Dus ja, ik wist, ik moest het gewoon even hier inslikken. En voor die mensen zaten in een bubbel. Dus ik heb iedereen van de Ex on the Beach ook vergeven. Iedereen staat destijds, zeg maar, nu ook aan mijn kant. Gelukkig. In de zin van, iedereen vindt zijn gedrag gewoon niet acceptabel. Ook gewoon hoe hij zich nu gedraagt. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik zeg alleen tegen hun van, I told you so.
0: You told them so.
3: I told them so.
0: We gaan er even een klein stukje naar luisteren, want er gebeurt wel iets. Want jullie gaan namelijk naar een feestje op het strand.
3: Hey, hoort leuk te zijn.
0: Ja. Wat zeg je?
3: Hoort leuk te zijn.
0: Hoort leuk te zijn. Ja. Jij was promoshots aan het bouwen en er gaat hier even iets gruwelijks mis. Moet je even luisteren.
2: Helaas, voor Tommy heeft niet hij, maar Justin vooral quality time met Charlotte. En dat is totaal in het verkeerde keelgat geschoten bij Henk.
4: Oh, wat dank je als een hoofdact, terwijl je hoofdact niet bent?
5: Ik doe gewoon leuk, Henk. Hoezo mag je niet leuk doen?
6: Tjus,
5: ik ben altijd zo.
6: Het is een opstapeling van dingen. Het is een opstapeling van dingen.
5: Ik ben altijd zo, dat weet hij.
6: Tjus, het is een opstapeling van dingen.
4: Maar jij blinkt mij op jou tekortkomen.
5: Nee, ik ben jou niet.
4: Nee, jij kan je eigenlijk niet inschatten in mijn wereld.
5: Ik kan me niet inschatten, want ik weet niet hoe jij gaat reageren.
4: Nee, je speelt slachtoffer. Maar niet bij mij doen.
5: Vandaag maar 6.
4: Niet bij mij doen.
7: Ja, Justin loopt me weer uit te dagen, maar ik heb besloten dat het me helemaal niks meer boeit.
4: Hij speelt de hele tijd slachtofferrol.
7: Maar hou je koel, smijt geen bord. Geen niks.
4: Nee, ik ben uit de situatie, want ik denk van, ja, ik heb mezelf daar ook alleen maar
7: mee. Hij is een goede volwassen.
4: Hij is mijn
3: Ik vind het wel lastig dat ik niet mezelf kan zijn op zo'n avond, want ik ben wel van die grappen aan het plagen, maar ja, het is dus, daarom passen Henk en ik gewoon niet bij elkaar, want ik heb gewoon iemand nodig die tegenvuur kan geven, als in die het aan kan en ook dat bij mij doet. En niet iemand die, zeg maar, flipt op een manier waarop ik nooit zou flippen.
0: Ja, kijk, we zien heel veel gedoe. Heel veel gedoe. Iedere keer gedoe. En ook gewoon dat je de kamer in bent gerend, et cetera. Ik vind het wel heftig om te zien, man.
3: Ja, het was nog veel heftiger daar ook.
0: Want we hebben heel veel ruzies, denk ik, ook niet meegekregen, denk
3: ik. Nee, zeker niet.
0: Is er een ruzie wat je kan omschrijven wat wij niet meer hebben meegekregen?
3: Nou, bijvoorbeeld dit op het strand.
0: Ja.
3: Die het beach gebeurde. Zo erg uit zijn verband getrokken ook. Maar door hem al. We kwamen aan. We gingen die shots doen. Ik vroeg aan hem, is het oké als ik met Charlotte zoen voor die shots? Want ik ging sowieso met haar dansen. Ik vroeg het gewoon uit liefdadigheid. Omdat ik gewoon niet wou dat hij ging flippen. Want ik vond het ook... Ja, ik zat ook echt, op eierschalen was ik aan het lopen.
0: Nee, liep echt op eieren.
3: Ja, want het was echt van... Er kon flippen om niks. Zoals met dat goedkoop. Ik had het niet eens gezegd, weet je wel. Dus ik was echt... En ook met Destiny neuken heb ik ook niet gezegd. Dus ik weet, ik moet gewoon alles gaan dubbelchecken, want ik heb hier geen zin in. En ik heb, ja, ik zei daarvan, ja, want ik wil hem ook niet kwetsen. Maar op een gegeven moment boeit het me ook niet meer. Want ja, je zet me zo voor het blok en je gebruikt mij eigenlijk om gewoon je woede te uiten op iets. Ja, ik weet het niet, ja. Je kan niet vechten met crazy.
0: Nee.
3: Zeg ik altijd. Maar anyways, ik vroeg dat aan hem. En toen zei hij van, ja, kan, maar hoezo vraag je dat aan mij? Want we hebben toch niks? En toen was het, zeg maar, het was het probleem dat ik het aan hem heb gevraagd. Dat mocht ik niet doen. Maar, afijn, hij was er van, oké, nou, is prima. Daarna liep hij de hele tijd weg. Weg van het feest. Bij productie ging je janken en zo. Dus ik zei van, is er iets? Heb ik iets gedaan? En ik vroeg ook bij iedereen van de cast ook. Van, heb ik iets tegen Henk, zeg maar, heb ik iets verkeerds gezegd? Want ik wou echt niks fout doen. Toen zei hij, nee, heeft niks met jou te maken. Het is omdat Demi weg is. Want Demi was op die hell date. Dus hij blamede daarop.
0: En daar moest hij dus om huilen, dat Demi weg was die avond?
3: Ah, yes. Maar toen, ineens, zat hij dus aan die tafel. En toen hoorde ik dat het wel over mij ging. En toen zei ik van, Henk, wat is er nou? Want ik heb niks gedaan. Ik heb alleen eens aan je gevraagd. Ja, en toen kwam dat ding met die hoofdact. Maar daarvoor zei er ook iets van, slachtofferrol. Van slachtofferrol gingen we naar hoofdact. Ik zei van, het maakt geen sens. Je gaat van hop naar her.
0: Ja.
3: Maar je zegt gewoon negatieve dingen over mij zonder context. Maar mensen staan alsnog achter je. Dus ik vond het gewoon nergens op staan.
0: Kijk, zeker ook online gebeurt er heel veel. Want de eerste moment dat jij in de villa kwam, zei hij eigenlijk van, ja, hij heeft gepijkt voor sushi.
3: Ja, wat niet waar is.
0: Oké, maar wat is het verhaal over het pijpen met sushi?
3: Ik ben gewoon op date gegaan met iemand die ik al ken, waar ik weer eerder op date ben gegaan. En ik heb hem gepepen en ik heb ook sushi besteld. En dat heeft hij betaald. Ja, the end. Is dat zo raar?
0: Dus het is niet zo van dat die gozer zei van, yo, jij pijpt mij even en dan krijg je een bak sushi.
3: Nee, natuurlijk niet. Dan ben ik toch gewoon een hoer. Dat ben je niet. Want de vraag was van hem aan mij, toen hij dit aan mij vroeg, oh, heb je er tenminste geld voor gekregen? Want dan was het wel acceptabel geweest.
0: Wat? Nou, oké. Okay.
3: Nou, dat zei hij niet, maar dat vroeg ik toe. Want zo klinkt dat toch?
0: Dan mag het wel.
3: Als ik geld had gezegd, dan was het oké geweest. Ja. Maar toen zei ik nee, maar wel sushi. Maar niet in de zin van nee, maar ik heb wel sushi gekregen in ruil voor mijn diensten. Maar gewoon, nee, maar er was wel sushi. Ja.
0: Maar vervolgens plaatst Henk een foto online TikTok met jouw hoofd in een sushibak.
3: Ja, ik kon daar wel om lachen.
0: Je kon er wel om lachen. Maar het wordt dus wel, zeg maar, online heel erg. Want ik merk best wel veel haat naar jou toe online. Want heel veel mensen die zijn eigenlijk allemaal team Henk. En die zijn allemaal voor je, zeg maar, tegen jou.
3: En die doen allemaal kader waarschijnlijk. Ja, sorry. Ja, ik weet het niet. Maar het boeit me niet zoveel.
0: Maar je ziet het ook in je comments ook. Hè? Heel veel mensen die gooien haat op jou en allemaal dat soort dingetjes. Ja, hoe voelt dat?
3: Ik voel daar niks van.
0: Nee?
3: Nee. Want wat moet het mij doen? Ik ben het niet. Dus ja, ik vind het gewoon heel dom. Het is gewoon een beetje alsof iemand zegt 1 plus 1 is 12. Dat is hetzelfde als iemand die mij sushi noemt.
0: Oké. Okay.
3: It doesn't make sense.
0: Hé, ik moest jou herinneren aan het feit dat je allemaal mij gehad.
3: Ja, ik was dat vergeten.
0: Hij zegt, ik wil iets, Dani, heel graag bij je bespreken bij de radio. Herinner me even dat ik 24 december Nick en Dammy heb ontmoet met Henk bij Jenna.
3: Oh ja.
0: Wat is daar gebeurd?
3: We hadden een feestje voor de eerste kerstdag. Dus voordat ik met zijn familie was.
0: Ja, met Henk.
3: Ja, hij was ook met mijn familie. Zeg maar met mijn zusje en haar vriendin. Op eerste kerstdag.
0: Ja.
3: Maar de dag daarvoor waren we dus bij een feestje bij Jenna. En dan was Nick daar ook en Dammy. Heb je daar ontmoet. Dus dat was ik even vergeten. Ik weet eigenlijk niet waar. Er is niet heel veel gebeurd eigenlijk. Ja, daarna een beetje geafterd ook. Met Dummy.
0: Maar, kijk, ik wil eventjes voorkomen dat het eigenlijk allemaal nu naar Henk gaat. Want weet je, iedereen maakt fouten en iedereen is niet leuk naar elkaar. Maar jij hebt echt strijd met die jongen. Volgens mij kunnen jullie elkaar echt niet meer luchten.
3: Ja, het ding is, ik kon hem in principe luchten in de zin van ik kan hem gewoon negeren, want het boeit mij dan niet.
0: Maar je zegt dus eigenlijk dat je geblackmailed wordt, of werd?
3: Ik werd, maar dat is al 10 jaar geleden.
0: Ja, oké, maar het is wel, je werd geblackmailed door hem omdat je hem niet leuk zou vinden. En jij moest met hem blijven praten. Ja, voor en
3: dat
0: anders zou hij mogen.
3: Dat was niet heel lang, dat bleek mede gelukkig, maar daarna ging je andere accounts aanmaken bijvoorbeeld.
0: Om jou te kunnen stalken?
3: Ja, om met me te praten en dan wou hij me catfishen met die account, maar ik kwam er al vrij snel achter dat het hem was.
0: Oké. Okay.
3: Dus uiteindelijk op 18e hebben we voor het eerst wel echt afgesproken, toen ik voor het eerst seks had gehad met een man. Hij was zeg maar de derde, maar we hadden toen niet echt seks gehad. Hij was heel erg onzeker eigenlijk, het was heel raar. Ik dacht dat hij heel zeker de jongen was, maar toen hij bij me kwam, hij wou bijna niet praten. Ik mocht hem niet naakt zien in het licht. Want hij had gewoon gelogen over heel veel dingen. Bijvoorbeeld over, hij zei dat over hoe groot zijn lul was, bla bla bla. Maar eindstand was niks van waar. Hij zei ook dat hij gestopt was met school. Omdat hij gescout was in groep 8. Om Balenciaga model te zijn. Dat weet ik nog heel goed.
0: Oh ja?
3: Zei dat die Paul Fisher van I Can Make You Supermodel. Dat de man was, zeg maar, die hem had gescout. En die zijn agent was. En dat hij elke week naar Amsterdam ging. In een bepaald hotel sliep. En daar zou hij me dan ook uitnodigen. Is ook allemaal.
0: Maar kijk, als het waar is het fucking vet natuurlijk.
3: Ja, ik bedoel, als je een pathologische leugenaar bent, dat niet. Ja.
0: Nou, maar Henk is ook geen lelijke gast. Heel veel mensen vinden hem ook wel knap, toch?
3: Ja, maar ik ben sinds 6 jaar nu bijna. Professioneel modellen scout. En ik kan je vertellen, nee.
0: Ah, vandaar dat je ook bij mij in de studio bent. Lief dat je het zegt. Die lach verklapt al heel veel.
3: Ik doe echt...
0: Justin, eventjes nog een final vraag. Hoe nu verder? In de zin van wat jou, Henk. Gaat dit ooit nog goed komen? Of heeft hij zo vaak op je hartje getrapt dat je denkt, nou, dit wil ik echt niet meer?
3: Ik heb op zijn hartje getrapt. Hij heeft niet op mijn hartje getrapt. Okay. Hij heeft meer gewoon op mij getrapt. Maar mijn hart kwam er niet in. Nee, er is niks. Gelukkig woont hij in Den Bosch. En ik in Amsterdam. Hij moet hier niet komen. Niet dat ik iets ga doen, maar hij moet hier niet komen.
0: Nee, want dan gaat er echt ruzie komen?
3: Ik denk niet dat veel mensen hem mogen hier.
0: In Amsterdam?
3: Nee.
0: Dus jij zegt dat het eigenlijk niet veilig is voor hem?
3: Nee, dat zeg ik niet. Maar gewoon, ja, wat heeft hij hier te zoeken? Ja, kom hier gewoon niet, ja.
0: Nou, oké, maar je zegt het op zo'n manier dat jij zegt van ja, het is beter voor je, dat je niet komt.
3: Ja, als in, ja, wat voelt hij, ja. Nou, ik weet niet. Ik zou hier niet komen als zo'n uitgesproken ja, weet ik veel. Ja, ik ga ook niet fout zeggen.
0: Oké.
3: Ik ben klaar met hem. Zeg maar, ik wil het gewoon niet meer over hem hebben, eigenlijk. Ja,
0: maar toch zit je nog een aantal aflevering vast aan hem.
3: Ja, maar ik sliep nu, slaap ik nog met hem? Weet niet. Ja, misschien. Nou, trouwens, ja, we hebben ook nog eens samen geslapen.
0: Freddy die vond het best wel bijzonder dat hij eerst voor Henk was opgekomen. En dat hij dan vervolgens ziet dat, hij, dat Henk jouw dop een half uur later in zijn mond heeft. Dat vond hij dus, dan zei hij van, ja, dit zijn letterlijk, ik citeerde hem. Maar hij vond het letterlijk raar dat hij dan voor je was opgekomen.
3: Ja, hij zei ook van, ik heb respect voor hem eigenlijk. Want iedereen was tegen hem. En ik had eigenlijk ook niet die drinken moeten gaan. Hij had zich ook wel echt verontschuldigd de dag daarna. En ik zei ook van, ja, snap ik. Want het sloeg ook nergens op.
0: Nee.
3: Gewoon drinken echt om saus. Want het is ook zo, het was zo raar. Het was zo hard geknipt ook, natuurlijk. Want dat ik met hem dat gesprek had toen we stonden. Van, ja. Oh, Des ook niet.
0: Maar ben je nog wel vriendjes met Demi?
3: Eigenlijk zijn we wel goed.
0: Jij en Demi zijn oké?
3: Ja, ik zie er zondag.
0: Gezellig, wat gaan jullie zondag doen?
3: Fashion.
0: Wat leuk.
3: Ja, leuk.
0: Dus ik hoop dat het leuk is na deze uitzending.
3: Ik ook.
0: Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt.
3: Ik ben bang dat ik iets fout gezegd. Nee, ik hoop het niet.
0: Ja. Nou goed, dat jij 15 was, hij 18. Dat heb je gezegd.
3: Ja, misschien krijg ik nog, als iemand me kan helpen met...
0: Dat hij beter niet in Amsterdam moet komen,
3: stappen.
0: Dat heb je gezegd.
3: Nee, dat heb ik niet. Ja, maar
0: dat hij heeft geblackmailed vroeger, heb je ook gezegd.
3: Ja, maar ja, en smaad en laster kan ik hem ook voor aanklagen, toch?
0: Ja, ja, nou goed. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat eindigen. Justin van X on the Beach, Double Dutch, was hier in de studio. Ik vond het onwijs leuk dat je er was.
3: Ik
0: zou zeggen, ik wens je nog heel veel plezier en succes in de toekomst van het hele programma. En ik hoop je nog wel ergens anders zien in plaats van ergens achter bij een prijzenkast.
3: Ja, wie weet. Hou je tv aan.
0: Komt er nog wat aan?
3: Ja, YouTube.
0: Ga je YouTube maken?
3: Ja, ik ga YouTube maken. Ik ben een heel vet concept.
0: Leuk.
3: En we gaan ook influencers daarin betrekken.
0: Ah, oké. Dus, ik zie mijn belletje dus al verschijnen.
3: Ja, zeker. We gaan je zeker uitnodigen.
0: Leuk. Galaxy hier. Justin was hier. Thanks.
3: Ciao.
8: Galaxy plays all your favorites.
9: Yo, what's going on? This is Drake.
10: It's Burna
11: Boy. What's up? It's Summer Walker.
12: What up? It's your boy Usher.
8: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv.

0: shellac, net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, wil je hippen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: party year. Oh, Galaxy.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Ja, ik heb gisteren denk ik net zoals iedereen huilend achter mijn televisie gezeten. Gisteren was namelijk de wedstrijd Engeland-Argentinië. En ik had eigenlijk gehoopt en gedacht dat Engeland zou winnen. En toch hebben ze verloren. Maar eigenlijk vind ik het dus dit keer niet aan de VAR liggen of aan de FIFA. Want Argentinië die gooide de laatste 10 minuten gewoon 3-4 extra spitsen erbij. En die hebben het gewoon op de laatste, in plaats van de hakken met de eelt over de sloot, hebben ze het gewoon gewonnen. Ik vond het echt bijzonder en bizar om te zien. Maar ja, die Engelsen zijn aardig verslagen. Vond het ook wel leuk, want Defano Holwijn is een influencer online. En die ging dus ook naar Engeland toe om daar eigenlijk te zien hoe het weer coming home zou zijn. Want in de 60 jaren hebben Engeland voor het laatst een WK-finale gehaald. En ik had wel gehoopt. Ik had wel hoop dat het zou lukken. Maar goed. Ja, de finale dus. Spanje, Argentinië. Laat even weten via die app van Galaxy 085-029-4x2. Wie voor jou de winnaar moet zijn en wie er gaat winnen. Ik heb mijn oordeel al. Ik hoop heel eerlijk gezegd dat het Spanje is. Ik gun het Lamine Yamal wel. Maar ja, kijk, wij Nederlanders zijn allemaal nu opeens een afkeer tegenover Argentinië. Vind ik ook niet fair. Weet je, laat gewoon de beste winnen. Maar als ik dan toch moet kiezen, dan had het Nederland geweest. Goh, wat jammer dat we dit allemaal niet hebben mee kunnen maken. En dat we al zo vroeg uitschakeld zijn. Maar ja, als je dan gisteren zo'n ploeg als Engeland en Argentinië ziet, dan denk je ook, ja, dat hadden we ook niet kunnen doen. Dit hadden we ook echt niet aan kunnen tippen. Zometeen hoor je PZIT met Claim to Fame. Maar nu is Nicki Minaj en Drake en Chris Brown hier op Galaxy.
2: Turn the volume up and let the sunshine, the music and the memories take over.
1: We are Galaxy Radio.
3: Yo.

0: Love It Joe. Met Pilay hoorde je hier bij Nieuws Radio. Ja, het is altijd de strijd. Ga je dan voor de remix, a.k.a. de AI-plaat... of ga je dan toch wel weer voor de original? Nou, moet ik zeggen... ik vind deze original ook wel echt super lekker. En ja, ik vind het dan toch ook wel weer... aan de ene kant ook wel weer zonde dat ze die AI-track op stages doen. Maar hij knalt wat harder. Het is wat meer up-tempo. Zometeen heb ik informatie over een artiest... die vannacht iets heel vets gaat droppen. Want het is, hoor je zometeen.
1: Is there?

0: Upgrade, Fallout Boy for the Year bij Nieuwsradio op Galaxy. What's happening? What's happening? Ja. Ja, er gebeurt altijd zoveel bij mij online. Ik heb echt een hele rare For You-page. En dat vind ik altijd fantastisch om met jou te delen. Dus laat me ook even weten via de Apple Galaxy. Heb jij nou ook nog eens rare filmpjes of rare dingen tegengekomen? Ja, drop het even in de comments. Want dan kan ik het misschien volgende keer even behandelen. En ik kreeg ook wel weer iets leuks. Want Joey AK die gaat met een comeback komen. Om 12 uur is het online. Hij zei zelf, minor setback for major comeback. 12 uur online. Dus we gaan natuurlijk rijkhals uitkijken van wat daar natuurlijk online komt. Hey, en ik kreeg ook wel een superleuk filmpje, zag ik online op mijn viewpage. Want een vriend, die supportte een andere mattie, want die zat er heel vaak een beetje doorheen. Een beetje angst en paniek aanvallen. En die ging dan weer voor het eerst naar een festival toe. En hoe vet is het dat je dan wordt gesupport door je beste mattie en die tegen je zegt van, yo, kom aan, je kan het, je gaat het doen. Nou, hier heb ik een klein stukje van het moment. Hoor even hoe hij zijn mattie oppepte. Fantastisch.
1: Je bent waarschijnlijk al Wildeburg en daarom een paar goede woorden vol met moed. Weken aan voorbereiding.
0: Ja.
1: Maar het moment is eindelijk daar.
0: Ach.
1: Ik wil dat jij op donderdagavond je kruid verschiet. Je bij elkaar grijpt op de vrijdag. Een pil, een lijn, een snuif, een druppel, het maakt me niet uit. Ga feesten, ga hard. Sloop jezelf, zoek de grens op. Slaap weinig, douche niet. Neuk veel. Zorg dat die hartslag omhoog is. En als ik je zondag over de streep moet trekken, dan kom ik dat doen. Maar je geeft niet op. Want mama didn't raise no bitch. Wildeburg is bang voor jou. Jij niet voor Wildeburg. Zet hem op. Maak me trots. En ik zie je zondag, jongen. Kom op.
0: Ja, dat is al fantastisch. Als je dan door je mattie dus wordt gesupport, want hey, je hebt angstaanvallen en je krijgt zo'n berichtje binnen. Fantastisch. En hij zei, joh, weet je, ik wil dat je op donderdagavond je kruid verschiet. Ja, en dat zeg ik ook tegen jou, weet je. Ga vanavond gewoon lol maken als je morgen moet werken. Succes en sterkte dat je morgen moet werken. Dat is een beetje kloten voor jezelf, maar goed. Hey, stuur me al je gekke filmpjes en appjes door via de Galaxy app 085-029-4x2. Ja, en laat daar ook even weten of je nog een plaat wil horen. Dit is Joe, Zoe Tarwan, te laat, hier op Galaxy. Hey,
2: who's that providing the sound?
3: This is Galaxy Radio. One of a kind. This is where you hear the biggest stars. Biggest stars. Biggest stars.

0: te laat. Ja, emotionele dingen, man. Goed, ik krijg nog een appje binnen, een spraakmemo binnen van toch wel de meiden op Zakynthos. Die willen denk ik nog één laatste plaat horen. Even luisteren.
1: Hallo, weer de bokhorst hier uit Zakynthos.
0: Ja.
1: Ja, een beetje bossenmuziek, dat kan niet bij jullie op de radio. Dus heb ik wel anders uitgekozen. Ik zou heel graag Jij Hebt Mij van Roxy Dekker willen horen. Houdoe!
0: Nou, dan ga je. Een fijne vakantie. Nieuwsradio hier. Dinsdag ben ik...

0: to start.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

yeah. Zo dope, zo dope. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro. Je hebt net geluisterd naar Socrates met Roland, featuring Master Ace en OC. Ja, maar laatst komt deze track weer eens een keer voorbij. Dat ik zie van, ah man, die tune is ook wel gewoon lekker, man, om weer eens een keer te draaien. Want, ja, Socrates is een Canadese hip-hop legend, 100%. Later, als toetsenist, bij de Nelly Furtado Band aangeschoven. Oftewel, die keys die je hoort, speelt hij zelf wel. Hij kan zijn ding, hij kan produceren en rappen gewoon. En wat ook niet veel die weten is dat hij ook echt wel veel mensen heeft meegenomen op die reis. Zelfs Young Drizzy Drake. Er is een track genaamd Searching uit 2009 met Socrates en Drake. Ik weet niet of die samenwerking tegenwoordig nog echt een ding wordt. Maar het dope is dat die samenwerking gewoon wel bestaat en out there is. Master Ace. Natuurlijk onderdeel van de Juice Crew, en dan heb ik het over onder andere Big Daddy Kane, Cool G Rap, Biz Markie, Marley Marl, MC Shan, Hip Hop Legends 100% en OC van de legendarische crew Digging in the Crates. En dan heb ik het over Big L, Showbiz en AG. Dan heb ik het ook over Dingerman, Diamond D en over, ja man, Fat Joe. En dat brengt me bij het gegeven dat Fat Joe een nieuwe tune uit heeft gebracht. Namelijk Aroma featuring Steve Good Cooks en Steve God Cooks, dat moet hem zijn, en Jada Kiss. Daar ga je nu naar luisteren bij Break North op Galaxy Radio. En zo is de story weer helemaal rond. With DJ Lopro on the ones and twos, alright?

0: coming. You gon' end up ducking, running, looking for which way I'm coming. Looking for the gunner, gunning.
1: Here I come for you. Just lay down. Here I come for you. Just lay down.
2: Hey, je luistert 100% naar Break North voor Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro. Het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Die is begonnen met een hele dope tune van Fat Joe, genaamd Aroma, featuring Star. Stove God Cooks en Jadakiss. Ja, maar die Joe en Jada podcast is going strong, man. Het is leuk om te checken wel. Er zitten grappige facts en grappige dingen. In elk geval leuke feitjes. Daarna, een artiest die ik ook dope vind, Roscoe P. Goldchain. En hij samen met Nicholas Craven is hij opgeteamd om Ben Sprinter te maken. Nicholas Craven on the production en Roscoe P. Goldchain. On the rhymes. Vroeger hing hij nog wel een beetje in die Neptunes hoek rond Timbaland hoek, die hoek, omdat hij daar vandaan komt ook uit die omgeving. Dus ja man, dat zijn die gekke dingen. Maar ik vind het dope dat ook dit pad kiest gewoon om dope hip-hop te maken. Daarna Spin King met Beat Go, featuring The Baby en Fetty Wap. En de laatste tune is van Corrupt en DJ Battle Cat met Gunna. Het heugdelijke feit, Jazz Brak heeft een EP uitgebracht, de Futuring EP. En jij gaat nu luisteren naar 24/7/7, Futuring Freddy Konings. Hier bij Break North op Galaxy Radio, bij DJ Lopro met de nicest tunes, right?

hadden me gespuis in de ISO in het dwangbuis. Ben aan overdag, ik ga uit in de nacht. En ik ga van een bedrag uit, want ik moet de stad uit. Onder koffers komen, ik loop in mijn hoodie met een mask. Nog een rondje lopen, ik geef snelle loezel, ik ben weg. Ik heb geen woorden over voor een vieze snake of een rat.

We on some hood shit. Ja, toch. Luister naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro. Je hebt net geluisterd naar Nature and Nas met The Ultimate High. Toch zo'n legendary tune. Got to know it. En daarom deel ik het graag met je, man. En ik vind Nature hoor je de laatste jaren minder van. Maar nog steeds wel out there. En maar Nas, altijd popping natuurlijk. Of het nou ondernemen is, of gewoon ineens zes albums uitbrengen in weet ik veel 2 jaar tijd of zo. Dat is ook weer zo'n run. En wie ook weer op een run is, is Future. Net bijgelegd met Drake natuurlijk. En nu heeft hij ook weer een album uitgebracht genaamd The Real Me. Ik ga nu luisteren naar Trenchcoat van Future. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de illest tunes, alright?

nu loop ik met een korte pijp. Raak je lijn in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mijn superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

reminiscie, nu ben snel weg. Heb niks gekregen, kom uit de regen. Komen tot leven in flashbacks. Denken weer vaker aan toen, schrijven geen tune voor de poen. We lopen voorop in de scene, zwijgen wel horen en zien. Henken de tien in het team.

hustelaars. We hebben druk met mezelf dealen. Zoek zonder pen papieren. Net begonnen aan mijn derde plaat. Mensen pompen nog mijn oude tape. Aan het bouwen en de bouw is breed. Dit is Vinnie from around the way. Aan het vliegen via Zaventem.

0: toch, heerlijke tunes. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro, het is tijd om je te blessen met de playlist. En die is natuurlijk begonnen met Future, met Trenchcoat. En dat kan je vinden op het hele dope album, The Real Me. So go check that out. Daarna Tory Lanez met Giel Gimme. Daarna Moolah met Sword. Daarna Stunna Baby met Vies Horse Stout. En daarna Jazz Brak met Invest featuring Vinny. Kun je vinden op de featuring EP van Jazz Brak. En de laatste tune is van Rich the Kid met Calling My Line. Heerlijke tune. En ja man, het is dope, want The Dream, hij heeft een nieuw album uitgebracht. Het album heeft natuurlijk ook wel een sowieso een naam. Love Hate 2, dat is het, ja man. En hij heeft ook veel mensen uitgenodigd er, op de featuring. T.I., Usher heeft hij onder andere uitgenodigd. Rick Ross, Kelly Rowland staat op het album. Maar ook Pusha T en Swiss Beats op de tune Powder Coat. En dat is waar je naar gaat luisteren. Hier bij Break North op Galaxy Radio. The Dream met Powder Coat featuring Powder Coat featuring Pusha T en Swiss Beats. Met DJ Lopro on the ones and twos. Uit Galaxy Radio. Radio the station. Break North the show.
1: We can't be together.
2: God damn it!
3: I don't lie, no. I just buy hoes. Neck on cryo. Wrist on hydro. Cars on pyro. Pyrex Tybo. Richard Mille on. Eno typo. Primetime baller. Shador and Shiloh. As I blow past all my rivals, I just sit back. Watch them spiral.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

Ja, deze tune moest weer een keer naar buiten toe. Lloyd Banks met Beamer Benz or Bentley featuring Juelz Santana, die je natuurlijk kent van Dipset. Ik ben DJ Lopro, je luistert naar Break North op Galaxy Radio, 100%. En die tunes blijven voor je komen, ook echt geen probleem. En deze energy, Nutty P Bears, vind ik heel dope. Hij heeft een tune uitgebracht, genaamd Summer Body, featuring Andre Ryder, Reem Riches en Emmanuel Kiss. Ja, maar zo, laten we gewoon gaan luisteren, maar samen. Dat is die dope shit. Alright, ik ben DJ Lopro on the ones and twos. Break North, the show, Galaxy Radio. Natuurlijk sowieso The Station.

En je luistert 100% naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben niet je lopen te staan en te gaan blessen met die playlist. Te beginnen met The Dream. Met Perfect featuring Rick Ross. Give it up, love, hate. Volume 2. Dope album. Daarna... Hey, wait a minute. Ik moet even wat verder terug, man. We zijn begonnen met Natty P Beats. Met Summer Body. Featuring Andre Ryder. Reem Riches. En natuurlijk Emmanuel Kiss. Lekkere energie, zomerse vibe ook. Daarna Philly met Isolator. Of Isolator. Maar ja, we kennen ook allemaal de Isolatorlaan, toch? Daarna The Chief en Egran met Shimia. De open demo. Keep sending them in. Daarna The Dream met Rick Ross. Nu wel. En de tune Perfect. Wat je dus kunt vinden op het Love and Hate album. Daarna Baldy James en Nicholas Craven met False Accusations. En als laatste The Alchemist met Gutter Pain. Featuring Cool G Rap. De legende waar ik eerder ook al naar verwezen heb. Namelijk als lid van de Juice Crew. Legendary hip-hop crew. Verdiep je in dat, man. Craig G. MC Shan, Biz Markie, Master Ace, Molly Mall. En natuurlijk deze legendary Cool G Rap. Big Daddy Kane mag ik dan ook echt niet gaan vergeten natuurlijk. Dus ja, maar goed om deze namen te noemen. Goed om te horen. Dat zijn die lekkere dingen. In elk geval, nu is het zo tijd voor ook gewoon weer een lekkere tune. Namelijk... Divine Karama met Step Your Bars Up featuring Che Noir. En dit zit in de hoek van Griselda. Dus dan heb je een idee hoe raw en nitty gritty dit gaat worden. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes. Uit. En vergeet natuurlijk niet die Mobb Deep Throwback.

Ja toch, sowieso. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. En de tune die je net opgehoord is van Trinidad James met All Gold Everything. En deze was er toch echt al eerder dan die Mark Ronson tune. En dan weet je natuurlijk dat ik het over Uptown Funk heb met Bruno Mars. En weet je dat hier ook een remix van is featuring Trinidad James? En weet je waarom? Don't believe me, just watch, Jay Watch. Dat is wat je net heel veel hebt gehoord in deze tune. En Mark Ronson is oprecht geïnspireerd en had zoiets van, oké, dit moet op de een of andere manier in mijn Uptown Funk komen. Dat is ook gewoon bekend. Hij heeft ook gewoon eerlijk vermeld en ook gewoon Trinidad James gewoon, ja, die shine gegeven op de tune. Dus eigenlijk is alles gewoon goed gegaan, weet je. En dat vind ik dope. Je hoort iets, je denkt, hier moet ik wat mee. En je pakt ook gewoon de original vocalist en maakt een remix. Zorgt ook dat hij gewoon in de credits komt. Done right, in elk geval. Maar zo weet je maar weer dat een tune als dit gewoon inspiratie kan zijn voor pop tunes, voor funky tunes. Dus ja man, dat zijn die goede dingen. En weet je, ik kan ook geen genoeg krijgen om de Future met je te gaan delen. Dus je gaat nu luisteren naar Wait Up van Future, wat je kunt vinden op het album The Real Me. Hier bij Break North op Galaxy Radio, bij DJ Lopro met de nicest tunes, right?

0: Ah, oh man, en als die banging beat binnenkomen, dan weet je gewoon dat je luistert naar Break North op Galaxy Radio. En sowieso is het ook tijd om die playlist even met je te gaan doornemen, want ik ben begonnen met Future. De tune Wait Up, wat je kunt vinden op The Real Me, dope album van Future, man. Go check that out. Daarna Murder met Tech Attack. Shout-out ook sowieso voor deze tune, man. En ik vind het ook dope dat Murder gewoon in het Turks ook gewoon succesvol is, man. En ook logisch gewoon, man, want hij blijft een dope lyricist. In welke taal dan ook, of het Nederlands is, Engels, Turks. Maakt niet uit, man. Hij doet het gewoon. Daarna Coil Ray met Outside. Featuring Eladio Carry On. Ik kan geen genoeg krijgen van die Jazz Brak featuring EP. Dus ik heb ook sowieso Stab even gedraaid. Ook mede omdat er gewoon bijzondere featurings op staan. Daniel Sun, Buds en Bob Style staan erop. Wel, dat zijn echt namen in die underground hip-hop scene, man. Dus sowieso salute voor Jazz Brak. Dat we voor elkaar krijgen om sowieso ook deze artiesten als featuring te organiseren. Onze zuidenburen doen het goed, man. Shout-out daarvoor. En als laatste DJ Premier en The Alchemist met No Explanation. Featuring Evidence, die je natuurlijk kent van Dilated Peoples. The Alchemist, oorspronkelijk ook afkomstig uit Los Angeles en Evidence. En The Alchemist kennen elkaar echt van way, way, way back. Echt de tienertijd. Toen ze nog gewoon lekker aan het ontdekken waren. Welke kansen op hadden met hip-hop en... Nu, 150 jaar later, nog steeds in the game, relevant, doing big things. En DJ Premier, natuurlijk bekend van Gangstar geworden, maar voor zoveel mensen geproduceerd. Janet Jackson, Christina Aguilera. De hiphopnamen kennen we wel natuurlijk. Maroon 5 ook. En dat is wel grappig, al die uitstapjes man, die DJ Premier heeft gemaakt, maar wel altijd met zijn eigen signature sound. En dat is toch wel wat het classic maakt, man. Hij is echt de ambassadeur van boom bap hip-hop, 100%. Wie misschien wel een van de ambassadeurs van de dancehall is, is Beanie, man. Hij heeft een tune uitgebracht, For You, featuring Snoop Dogg en Kamar McGregor. Oh ja, en Elephant Man mag ik ook niet vergeten, man. Die is ook op deze tune, dus... Sowieso wordt het gewoon... Eén explosie aan dancehall grootheden, want Diani en Tifa zijn er ook op. Eva Chanel Mune en Vanessa Bling, Stefflon Dawn, Kraf en dat is hem dan wel. Je gaat er nu naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio, aight?
1: Elephant, they are for the girl, them.
2: You set the trend and now you set the pace.
3: It moves at 10 when me wine, see me wait.
4: I still got it.
1: Girl.

0: out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto.

0: 4774.
1: 085-744-4774.
2: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Na vier eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
3: Tot zover de Galaxy News Update.
4: The city clocked in. Yeah.
5: In your car on the app.
6: The city clocked in.
7: Keep it loud.
8: We are Galaxy Radio.
9: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio. We're outside for the summer.